0: Welkom te Vrees met Hoopnem. Wie zijn vrouw dat u was van deel nou ons hartje? Dijen wordt ons wat zeggen even wel een konkinge mout te spreken. Luther wil Joyce ons dat nog wichtig merken wat voor een wundervolle geschenk kinge zijn in ons heim. Axie Irma en Hilda en ik willen toop met die reden. Zeg mol Hilda, wat wist u leiver schmaken, etik of honig?
1: Dat is dan nu, als ik dat alleen schmaken zal, oder met andere eten taup.
0: Ik mein ganze Port, nicht met andere eten.
1: Na, selbstverständlich. Honig. Ik hol je op zeitet.
0: Ik leef du hast door een goede Entscheidung gemerkt. Weet waarom ik die vrouwen deed? Ik denk aan onze Wied. Wanneer een Wied redt, wordt een andere loven doen, die zijn zo als honig. Aber wanneer wie andere bemasteren doen, dan is dat mij zo als ethik.
1: Und sonst hab ich noch nicht eher gedacht. Aber wenn ich mir recht besinne, do, redet eine Bibel von so wort, ein Sprecher.
0: Du hast recht. Du sagst, dass wenn unsere Wirt so sind als Honig, dann wird es für andere untragend sein. Aber wenn die so sind, dann wird es Menschen aufstehen.
1: Was würdest du sagen, sind deine Wirt, wenn du zu deinen Kindern redest? So als Honig oder als Ethik?
0: Na hier, ich weiß nicht. Dort kommt er ab an, wo die Umstände sind. Ich würde wählen, dass die immer so als Honig sein würde, aber ich brauche auch Ethikswert. Für mich ist dort Ferken auch so viel leichter, irgendwas streng zu sein, was sie nicht recht tun, als ihren zu loben.
1: Na, Irma, dann wird dort, was Diane von dir zu sagen hat, über wo wir zu Kinder reden, vielleicht rutscht das recht zu sein.
2: Wist du, dat wenn Kinder gekritisiert worden, dann leren die anderen ook te beschuldigen? En wenn een Kind vorken bemastert wordt, dan fangt hij zich an zelfs te beschuldigen. En fällt zelfs, wenn hij schuldig is für eind en alles, wat er aardig heet. Wenn hij eigel negativ bemerkungen hiet over zichzelf, dan fangt hij bald an te geloven, dat die weer zo zijn. Hij fangt an te geloven, dat hij nisch reich maken kan, dat dat met hem nisch meint. Je weinig wordt zo'n kind zichzelf, ook andere beschuldigen. Dat is traurig, wils hij kan nicht fehler verdragen en wordt een schwere tijd hebben, mol vrouw te zijn. Zijn leven wordt jammerlijk zijn en hij wordt andere, wat hij met taub is, ook zo maken feilen. Aan de andere hand, wenn ein Kind maut gemocht wird und gelooft, leert hij zu vertrauen. Dort jaf sound, dort ein Kind nicht gut leert in der Schule, oder zu strubbelhaft und wird hij te daunenhaft. Aber wenn du weißt, dort hij sein Bastet geproft haft, dann mag ein bloß maut ware te proven. So kannst du sein Selbstvertrauen abbühe, wenn du dort betonen däst, wird hij gut daunen kann. Dann wird hij nicht so feile, als wenn hij nischt kann. Wenn du am loven däst, für wat hij gut gemocht haft, führt wat hij prove dort noch ware te daunen. Wat wirst du welle leiwe habe, dat dein Kind wird abwasse mit ne vertrauensvolle Einstellung oder jeng an en kritisch seine. Dort wird sehr aufhänge, mit wo hij tus abwasse däht, mit wat fähre wird, als deze sind als Honig oder aus Edik.
0: Wat Diane te zeggen had, wie goud voor mij. Ik wil dieren dat mijn jongens worden een goede instelling hebben.
1: Ik wil mij dat ook maken, waar ik met andere reden doe, als thuis of bij mijn arbeid. Ik wil liever goede honigs weer reden. Als zo'n woord voor andere zuur zijn.
0: Ik zie vrouw dat Joyce te ons reden wil van den wiet wat onze kinderen hebben. Hopelijk wordt die dat moet merken.

zingen en spelen is in ordning, want dat voor God gedonen wordt en dem Herr Jezus verheerlijke deed. De welt en de dievel ha ook eigen zang. Zo'n zang en muziek dat de welt verstaat, wordt de vleesche last opregen en kan een mens in de zin en entrekken. Zo'n zang en muziek dat dem Herr Jezus verheerlijke deed, wordt de ziel opheven, ob en nicht de vleesche last opregen. Wie Christen zullen met hem hoort, tom Herr zingen en spelen, zodat God kan verheerlijkt en geëerd worden. Zo'n zingen kan den verstand en dat hoort en de ziel reden maken, zodat wie God zijn woord eerder kennen en dat doen wat God van ons verlangt. Zingen kan een mens troost brengen en kan andere mensen een grote zegen zijn.

De derde zin die in Amos erwähnt is, is superie. Een mens die met superie trouble heeft, kan niet recht denken, en dan kan hij ook niet doen wat recht is. Wanneer leider onder de macht van superie zijn, dan worden ze niet recht denken, ook niet recht leiden. Doch is dit een van de grootste schwierigheden dat irgendeine nation oder staat oder noberschaft oder mens mocht hebben. Waarom zijn mensen zo zeer met superie verbonden? De superie hält een macht over mensen dat ze zelfs niet controleren kunnen. Mensen die niet genoeg zelfbeheersing hebben, worden zich te spätes aangeven, zodat ze voor een kleine stoot van ihre troubles verjeten kunnen. De trouble is over dit. Wanneer ze van ihre superie afwijken, zijn ihre troubles nog door, die zijn niet weggegaan.

Min bjørge holdte as fall med tve junges. De zentel en grote zeen je was for me in min mån. Dort as ne ier dot Gott ans de haft onvertruut. Ans vriend Carol haft zo'n passendet je dicht voor ans. De hechte beropung.

De hechte beraupunk. Ik zie beraupen de jijstelijke motta en de jijstelijke vroet te zijn. Tel mij bitte door te brokken om een onderscheid te maken met mijn leven. Ik woon niemals te duizende predje, ouder nog een vreemd land traatje, maar met die hulp kon ik een lijftolje christelijke heim maken. Voor mijn familie wil ik doen wat du van mij wist hebben. Ik wil niet nur geld of onerkennung trachten, wils wat meine dag voor die. Wat du hebben wist, is voorhoftigheid. En du hast mij helpen zijn, dat durch diene beraupung, wo ik een eeuwigheid in verdienst habe. Ik heb nog geen wichtigeren waargevangen, wo ik mijn leven wel verbrokken, als de geestelijke mutter en vrouw verdient te zijn.